0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wir, dass da wird eine Zeit kommen, wo Gott wahre Wort mit Israel handelt. Und wir sagen, dass Israel sich zu der Zeit wird treten und Gott drehen. Und wir sagen auch, was die Bibel uns lehrt von was Religion ist, und auch was und wahrhaftige Glauben an Jesus Christus ist, und wo so ein Glauben sich an uns eigenes Leben bewiesen wird. Und das vandaagse Programm, wo wir waren seinen, wo deib und sind Israel gesunken wir, und wir waren noch seinen, was Gott seienhaft davon, und wo er und was strafen dafür. Ich lade ihn über der Ein, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was wir hier in dieser Lektion zu lehren haben von Israel, ihrer Angehörsamkeit. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen. Amen. Hier ist weiter mitjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun an dort Port, wo wir sehen, dort Gott mit Israel handelt hat, in ein schwieriger Weg, ein Dach, in ein sehr leeftolger Weg, proeft hij den trek te trekken naar zichzelf verdem, nadat je recht op aankomen wordt. En hier in het zevende kapitel draait Israël zich naar Egypte en er staat naar de Heer God. En hij zegt dat Ephraim zo is als een eiveldje duw. Hij brukt ook nog andere woorden aan te dieden hoe dat met Israël is. Ik lees nu de eerste vers in dat zevende kapitel. Als ik Israël word geheeld, dan wordt Ephraim ere godloosheid uitgevangen, en ook dat bezit en Samaria. Dan zij deden valsheid aangonen, en de deef temen nen, en de rijbe deden boete plunderen. Dit is nu dat eerste maal dat van Samaria gereed wordt. Is mij zo? Samaria weer de hoofdstad voor dat noordelijke Tjenigrijk. De Tjenig Amri had dat zijn hoofdstad gemaakt, en zijn Ahab, en Isabel boede zich door een palast. Dort werd er die tijd een zeer strame stad en ook een fijne stad te wonen. Aber God had je recht versproken op die stad en dat is buchstäblich erfeld worden. Nu is er nog buiten een klampe prel en steinen. Dort is een wieste stad, zeer wieste. Aber zoals ik zei, te ene tijd werd dort een zeer strame stad. Dort is op een kleine boog en een kan door stonen en om vast te checken naar den grote zee, om noorden naar den Hermon Boich en Megiddo, en om oosten naar den Jordan Tol, en om zuiden naar de stad Jeruzalem. Over de hempel zelfs is nu een wieste stad. God zien je recht, is nu nog op de stad. Nu, wat in Israël passiert weer, weer dat de zin weer door je vast, over de weer zo in je heime, en dat weer slim genoeg, ober. Wat passiert, wie dat die zin nu meer im Opne gedonen wordt, die wie zo als opgedacht. Door wie keine Schande oder Überzeugung, keine Wesse, wann het met ihre zin te donen had. Dat je Wesse wie zo als Stein geworden. En dat is zo dat die Herr antwoord vergeven, wann sie Buße donen worden, aber sie jenge schien bloß immer deeper en deeper in ihre Sünde nennen. Sind even im Geheimnis eine Sache. Op wann dort im Opne gebracht wordt, besonders Mons en Junges Schänder sind, en dort verwelt gedonen wordt, vor allem te seine, dann, meine Freunde, is dort ne ganz andere Sach. Mir is so dort es so leeg als een Mensch gonen kan, moet wel eens sind, verwelt te donen, en dort bloß ansehen als nach een Lebenswandel. Mir is so dort es woram dit Hosea-Buch ne Warnung haft für nicht bloß Israel, tot die tijd, aber ook voor ons in deze tijd, oder irgendein Nation. Israel wie God zijn uiterwilder falsch, aber als ze zendde, deed God aan dag in gevangenschaft schakken. De vraag komt aan ver, wordt er irgendein andere Nation zijn, die zo denken kunnen, dat God aan nicht rechten wordt, wanneer ze zo zendde? In Amerika nu is de zende, die we jongens schenden, nana zeer rief geworden. Dat weer voor veel jaren zeer in je heime gehouden. Maar in de laatste jaren is dat gans om openen. En zo naar die daar met verwikkeld zijn, pochen zich zo goed. En ze willen nu zo goed haar dat twee mannen zich zullen bevrijden kennen en die nemelijke verrechten haar als een man en een vrouw die zich bevrijden. Anders gezegd, die willen een familie je naam zennen. Maar God heeft niet geënderd, vriend, en wat hij daarvan zegt, daar is een vlucht op zand, en daar wordt je recht komen. Daar is nog een zin dat ook aan je zinnen wordt als een vrijheid, en dat is dat je ten doodgemaakt worden en mutterlief, verdem dat die je boeren zijn. En ze zeiden, dat is niet aanrecht. O bevriend, dat is moord. En don't wat zo je naam de vrije zijn je mensen denken en zeiden. Wie God is een beetje een werkelijk mens van den dag aan, van dat en mutterlief aanvangt te wassen, want dat mutterlief den zoot empfangt. En al die gerechtigheden in de wereld worden dat niet anderen, en doen wat ze zeiden mochten. Er is een nation die zo denkt, en dat ze gewoon je zaadselijk recht maakt, je het boy af. Dat is niet een verbeteren. En mens in een nation, en zo'n die ambten gaan en zo'n nationen, worden zich aan je God zijn je recht vinden. O God is zeer geduldig, wil zij wel niet haar dat irgendwer zal verloren gaan. En wil zij zo geduldig is, denken die zo dat God een stram heeft. Maar zo als wij in de schrift lezen, wil God geduldig is en lang loert met je rechte eeuwen, doorwegen is dat mensen hoort egel en gestalt beest te doen. Deeg die jaren zijn er meerdere civilisationen die ongegonen zijn wegen zond. Waar wij voorbijgelopen? Nee, buiten van wie bussen doen worden en terugkomen omher en de zin uitratten. Nu Hosea, dat zevende kapitel, de tweede vers. En zij nemen dat niet te hoort dat ik al ihre godloosigheid behouden doe. Nu heeft er eigen donen aan rondom en je tient, de zend ver mijn gezicht. Jo, God zegt, ze doen alles aan openen. Hij weet ganz krijg wat er vergeet. Hij zegt ook dat hij behelt wat ze doen en je doen ha. Anders je zegt dat we niet, dat hij niet wist wat ze deden, oder dat aan dat een dood weer. Hij zegt dat aan ons zin, en houdt aan ook gewarnd. Maar zij hadden niet obacht gegeven op wat de profeten zeiden, en gingen bloos wieden met ere zin, en brachten dat alles aan openen. Zij waren nu bij een bodem gekomen en ere aanzittlichheid. Derde vers. Zij maken hem tjenig vrouw met ere godloosigheid en de harsche met ere leges. Wat schoot weer dat de tjenig en de andere harsche im land waren er gans met een. Zij dachten dat we een goede ding. En dat is schoot van zonen de hoge ambte haar in een land de zin en godloosigheid in een land niet bloos konen laten, maar ze gaan aandeel nemen aan zond. En ik weet, ik kom verder met zonen die leider zijn en tjorken. En wat meest niet te leven is, is dat door zonen zijn in dit land, die leider zijn en tjorken, ze gaan predjes, die ook aandeel nemen aan zonen en zettelijkheid. Is meest niet te leven. Die geven dan ver dat de Bijbel niet door jagen reed. Ik wonder wat van de Bijbel ze haar. En voorken hier een ook nation leider, die vlieken dat eenem de horte boeg stonen. Vriend, God wordt zo'n rechte. O, dat mag niet eenmaal komen en ere leven stiet, maar daar wordt je recht zinnen. Meer zo, van ik zo'n vlieken hier, dat ik me wonderen moet of die mens niet genoeg weet, en zijn sprook dat hij vlieg weet brukken moet, en proeven te zeggen wat hij zeggen wil. Ik ga ervoren, hoe mannen en mine jagen wat je vliegt ha, en dan heeft weer te aan je zegt dat ik een predje weer, en dan had hij zich zeer proef te entschuldigen, joh. En die zeiden dan dat ze niet gewist hadden dat ik een predje weer. Ik zei hem al te eenem dat God hier aan een doet weer door aan weer. Aan je val dat even niet zeggen. Maar wat het schoonste is, en dit, is dat zo voorken, zijn door zonen die hoge ambten ha en de regering, die ook zo vliegen. Die proeven dan manchmal, wanneer ze op radio en tv reden, dat of te weren dat ze door niet in openen vliegen, maar wanneer een mens gewaand is te vliegen, dan komt dat toch manchmal uit, wanneer ze ook op radio en tv zijn. Wat? God wordt dat rechte, vriend, weil sie haft gesagt, dass China, der sie nome brückt zum Flieke, wird ungestraft bliebe. Für der Farsch, die sind alle so aus Ehebrecher, so aus ein Over, dass die Backe heit gemacht haft. He hiert ab mit Rieren und dort die ich knede, während die Heve der Banner ist. Dit is waarder zo'n wederbeeld dat God brukt, en dat is interessant. De baker heeft den over heet gemaakt, over niet zo heet als het met zijn te baken. Bloos zo lang, dat dat brood dicht, dichtgekneed is, en reed is te baken, dan maakt hij hem over heeter, zodat hij dat broodje uit baken kan. En waarder, dit is een wederbeeld dat hij hier brukt. Hij zegt dat die zijn alle hoeren en drieven hoererie, en hij reed nu niks van jijstelijke hoererie. Dit weer van dat ooiste fysische hoererie dat ze zich uitdenken kunnen. Hij zegt dat ze hadden dat zo hem geheime gehouden, maar die tijd als hij dit schreef. Maar dan brachten ze dat hem openen, zo als een oven, die zeer heet gemaakt weer, heet met hoererie Iva. Dat is zo als dat nu ook is in zeer veel landen in deze wereld. Met hem dat maakt me zo ver. Als man mannen en vrouwen proberen de wereld te bewijzen hoeveel hoererie ze af en drieven kennen, schijnt zo als man dat God tom spot je donen wordt. Maar ze vergeten ervan dat God zegt dat wat een mens zegt, dat wordt hij ook arendt.

vijfde vers. En aanschijnlijk zijn tijd had hij harsche am krank gemaakt met buddelen van wien. Hij heeft zijn hang uitgestrijkt met zonen, die spotten. Anders gezegd, de tijnig weer nu aan wien überschnaupt. En hij maakt een noor van zichzelf. En waarder, wat weer dat, dat dat noordelijke tijnigrijk schließlich aanbracht? Nou, dat weer de afgatsdienst. Dat weer dat ze zich van dem ware gat weichtreden, en dat nächste weer dan, dat ze graf euch hurerie dreven, zo goa met de jetter. Wien en hure, de buddel en hure hieza, dat is met wat ze zich beschaft deden. Wann du nu zo denkst, dat ik vielleicht een beet oud moet zien, na, dan laat het zo zijn. Ober en werkelijkheid, en veel van de regeringsbeamten, is het veel wat anders in veel länder? Eigenlijk niet. Dat schijnt zo dat wann du eigend wat voor een besonderd is, van top komen voor wat immer, dan moet du Wien een superie zijn. Een vriend dat helpt zich gelijk, wat mensen zeggen ervan, dat een beet wien tjenem wat schoder wordt. De waarheid is dat ze gewoon een klein beet wien, dat den verstand stamper maken. En dat is niet alles. God heeft al veel geduld gehad met mensheid, wil hij wel niet hebben dat irgendwer zal verloren gaan. Ober dat komt een tijd, en dat mag wel echt veel dichterbij zijn, als we denken, waar God je recht even wordt. Zesde vers. Dan ze haar er hoort reggemaakt zo als een over, wil ze hem je heime luren. Er baker slaapt de nacht even, smorgens brennt dat zo als een vlammende vier. Anders je zegt, door wat alle hand je doen, den even voor hurerie op te hetzen. Zogar beker en zetungen worden je direct door met methalpen. Schwinsche beelden en zo wieder, wordt vermeerd. Door wat dan je zegt, dat dat is alles een doont, wil wie haar je vrijheid, te zeggen wat we willen. Dat is onze vrijheid te zeggen en te schrijven en te molen wat we willen. Over de waarheid is dat ik veel zijn moet, dat ik niet willen dood te zijn. O, ik kan die zetting aan zied leien en doog voorken, want ik zou niet lezen en zijn wel. Dat is krijgt zo met radio en tv. Dat is veel schunt, dat door je schuld en je wezen wordt. En ik kan dat afdraaien en doof voorken, want er zo'n is dat mij jegen aan is. Op een mens

Die zijn alle zo heet als een oven, en ha er rechter abgeschluckt. Al ere tjenig zijn gevallen. Daar is niet een lang als door een tjenig rik weer, en dat weer door ook zo. En God had eindelijk hem zijn, dat dat ene nation zal zijn, niet twee. Met een van doof zijn er nog komen door in Jeruzalem op een troon. God had ook een zegen versproken op doof zijn tjeniglijke familie. Over daar weer tjen zo'n zegen op de tjeniglijke linie am noorden. Achter vars. Ephraim, die deed zich vermischen maakt de veldje. Ephraim is een koek die niet omgedraaid is. Beste mol en je woorden dat God niet op vermischen helpt. Ik weet dat met je wessert eten is het zo, dat het beter is van dat je mist is. Zoals de zoft van verschillende vrucht mischen met andere vruchtzoft. Smaakt schijna. Ober, de Heer schijnt je heeft niet dran van je mistet. God heeft gezegd, zum Beispiel, dat we niet zullen met de welt vermischt zijn en ons zusselijke wandel. Al die waarde je boeren zijn een familie. We zijn alle breder en zestere in Heer Jezus Christus. We zullen aanerkennen dat alle die betiert zijn en Jezus aangenomen ha, zijn een en Jezus Christus en dat zal te zijne zijn. Zoals Jezus zei dat de welt zal en wordt, weten dat we Christen waren en dem dat we leef een van de andere houden. Dat zal ons anders maken als de weltmensen. Hij zegt, Ephraim is een koek die niet gedraaid is. Hier is vader zo'n eenvoudig het bispel dat Hosea brukt. Maar wat meent hij daarmee? Nou, wanneer du eenmaal pankoeken je maakt hast boven op hem over, dan weet je dat wanneer die pankoek niet omgedraaid wordt, dan wordt die verbrand zijn aan ene zijde en rijf aan een andere. En dat weer een beeld van hoe die nation weer, die weer aan ene zijde heet of verbrand, maar aan een andere zijde weer die rijf. Ze kunnen zeer religieus reden en zich zo benemen, maar wanneer ze dan mag andere mensen weer, dan kunnen ze zo godloos zijn als kunnen zijn. Ze weer rijf aan ene zijde. Zoals is gezegd worden, ene mensen kennen beidest heet en koud blozen. Daar nou als die mensen zijn, die ram aan zijn, mag den die zijn. Nu dat zevende kapitel, negende, bij de elfde vers. Vreemde haar zijn macht opgevreten, maar hij weet dat niet. Ja, daar zijn grijven hoor hier en daar, maar hij weet dat niet. En Israël zijn stoltheid deed te zien gezegd bekennen. En ze komen niet terug naar de Heer God, er God, en zeker hem niet en al dit. Ephraim is zoals een eenveldje duw, ohne een hoort. Ze roepen Egypte aan, ze gaan naar Assyria. Wanneer du eenmaal best op een duwenjacht gewast, of een duwe je jaget, dan weet je dat wanneer een duw, waar een naast heeft met entweder eier, of de jongen daar binnen, dan ampelt een orkert ze ram, zoals wanneer ze een gebroken vlucht heeft. Eindelijk erlaubt die, dat een ziemlich dicht bij haar komen kan. Ze proeft een weich te lakken van haar naast. En in een zin is dat niet zeer klug, wil ze eerstens weet dat door een naast dicht bij is, en tweedens is dat ze haar in het leven op spel stelt. Dat is zo als dat weer met Ephraim. En er steht dat Ephraim nog God tjeem, rande eerst erop naar Egypte verhelpt, en dan draait ze zich ram en je kan op naar Assyrië als Egypte aan niet helpen. Haan een trek zoals een eveltje duw. Ja, dat is een interessant beeld. Twaalfde vers. Wanneer ze gaan, waar ik mijn naad uitspreide even aan. Ik wou aan raf brengen zoals de vegel van hemel. Ik wou aan strofen zoals een berecht te ere verzameling. God zegt waarde dat hij zijn naad even aan uitspreide wordt. En ze worden vastgenomen worden. Die worden weggeschickt worden in gevangenschaft. Nu de dertiende vers. Wij den, dan die zijn van mij uitgeretst. Vernichtung ab an. Wil ze haar jegen mij gezindigd? Wanneer ik aan ook raden word, dan ha ze leges jegen mij gereed. God houdt een radingsplan reed voor aan. Wanneer ze zich bloos worden te aan hangeven.
Overdag wankte ze bloos egel wieder en wieder weg van haar Herr Gott. Dat mensche hoort, wann dat nicht nie gemocht is, dacht dem Herr Jesus, es so als dort.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubram Potjasch.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Al Friesen. En is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Wij het moe verglichte ons leven een beetje met een keer. Wenn du ein schwaches Gelenk hast, dann merkt doch die ganze Kette schwach. Von der jeft ein Beispiel davon.
2: Werden wir ein Beispiel nehmen. Das wird besonders für die jungen Menschen gleich passen. Werden wir sagen, dass Johannes die gleich zu rechnen in der Schule. Er ist ein Student da. Und alle seine freie Zeit, die er hat, die brückt er bloß in die Rechnungsbücher. Und er hat immer 100 in 100. Ganz ein Bastard. Aber in seiner History, dat no studieren, wat er mal geworden is. Oh, dat geht ihm schlecht. En dat kann er bloß nicht machen. Du hast bloß de schlechtste Marks bannen. Wenn John will beter worden als ein Student in der Schule, dann muss er dit hier, sein Rechnen ganz zu sieht stahlen. En bloß dat doen, wat de Lehrer dit verlangen, nicht mehr, ja. En dann alle seine freie Zeit spenden an diese andere Sache. So, ich kann stärker werden als ein Student. So schafft das. Und dann, so ist die stärkste Feiergelenk, so hoch raus sind, aber ich probe mein schwachste Gelenk, die Schäde trägt zu bauen, so gut als ich kann, damit bauen. Und wenn ich dort was zu bringen, dann war ich ein stärkerer Mensch. Die Sache ist das. So viel von uns hat Trouble, wenn andere uns wollen, beten mithelfen an unsere schwachste Sache. Aber unsere schwachste Gelenk. Und dann verlieren wir unsere Natur und weiß nicht, was alle. Wenn wir leben, sollen bloß mal ein bisschen gesanft worden und was lernen. Du bloß, wenn du weißt, was Jesus davon dacht, wollt ihr noch Matthäus aufnehmen. Der letzte drei Vers. Da in Vers 28, da sagt Jesus, wenn wir Trouble haben und schwere Sachen mit dem tragen, dann sollen wir die bloß noch anbringen. Und er wird uns Frieden geben. Er wird uns die Utreibe über die Dinge. Vers 29 ist der ganz wichtigste in dem ganzen Ding. Da sagt Jesus, ich will die in meinen Jachten bringen, so dass wir ein Team sind. Aber wir können sie bis jetzt gehen, Jesus und ich. Dann will er uns zwei Dinge lernen. Zum sanft sein und demütig sein. Und wenn wir die zwei Dinge wollen ausleben, dann wollen wir die ganz geratste Ruhe haben an unserer Seele. Dass keine andere Ruhe, was er wird weicher sein und deeper sein und mehr Freude geben als dein. Bloß bin sanft und demütig sein. So, wenn einer mich will mit was Treich helfen, dass ich das wellig nehmen kann. Dann steht immer mein Stiebre. Das ist unsere Natur, was wellig. Und dann sagt er in Vers 30, dann kann der christliche Leben ganz leicht sein. Wir sind am Jach, ja, aber immer noch Lode tragen, ja, aber die wollen leicht sein. Because das alle Trage passt bei Jesus. Okay, werfen wir die erste Sache mit einnehmen hier. Dort, wo ich glaube, das ist ein bisschen so, dass wir andere alle Taubhölle. Und so, wie wir das sicher sein, dass dort, was wir ans Kap weiter, es reicht, dass wir dort leben können. Wat passiert da, wenn ich ein Christ wurde da? Well, wenn ich nicht ein Christ sehe, dann habe ich mein Rege nur Jesus gedreht. Und Jesus ist der Jans, der alles von mir weit, und von dem Leben weit, und von der Welt weit. Das ist ein Kurdirektor. Wenn ich mein Rege nur dem Direktor drehe da, dann sehe ich immer ein klein bisschen auf. Ich kriege nicht gerade die rechte Zeit, fange ich an zu singen. Hier hat man singen, alles da. So schafft er im Leben auch. Und das Leben wird schwander und schwander und schwander. Und ich brücke dem Direktor Maya und Maya und Maya, aber ich habe mich direkt in dem gedreht. Wenn ich mich bekehre, dann alles, was passiert ist, das. 180 Degree in der Weich. Dann kann ich Jesus sein. Dann sehe ich sehr mit Taub, mit seinem Buch, der Bibel, noch gehen. Und mit anderen Menschen live bewiesen. Und alles in den Start. Ich will so viel lernen von Jesus und sehen, was ich nicht affen kann. Kraken down, was mir das Kasten tiet und die Strippel und so weiter. Da wir jemals noch an unser Token für den denken, wo sperren wir das tun? Wo will wir in ein Jahr, in 5 jaar, in 10 jaar zijn. Waar wil ik haar zelf in de kinderen in 10 jaar zijn? Dat zijn vragen wat we ons alle zullen volgen stellen. God zegt in Jeremia 29 af, dat hij heeft beste plannen voor ons. Die plannen heeft zijn karakter gesteld, en dat is niet om ons alles uit de evil brengen, maar ons goed brengen, ons hoop brengen, ons in de schade toekomst brengen. Dat is wat hij wil hebben. Zo, want we hebben gekeken naar waar ons waag loten deed. We hebben groot, simpel krijg 2000 kilometer, of 1300 milen voor in de laatste dag en een half. En we deden ons een 3-4 maand met vervoren. Wat deden we als we ons vervoren deden? Maar iemand zegt, dat is de allerlei staat wat je op zijn abgekeken is. Dat we voert het eerst in een map checken. Toen zijn we wat te zeggen. Wat voor wij hebben we door je mist, somehow? Wat we niet zijn aangeworden. En terwijl het leven is het kracht zo. Door wij brengen we God zijn woord. Door wij brengen we God zijn mensen. Door wij brengen we pinklijk de kerk voor en zo weer. Zodat we kunnen op de rechte weg blijven. Geen mens heeft God gerekend wat alleen door zijn leven gaan. Geen aan. Ons veel het veel te zijn aan anderen en God en zo weer. Zo, wat voor wij hebben we ons gewild? De twee mannen wat hier dan de beelden afnemen van de oven, voor hen zijn. De voor dat we zeer wijs dat hij zijn 15 Josha metnoemt. Zum einde werk te spenden. En ik wil aan dat rekkelje stof je hebt afgeleid tussen die beiden. En ik zie zeer, zeer vrouw. Dat voor mij wie een grote voorbeeld, een zorgnis. Daar snap ik dan de voordat 7 minuten met de Kenia omgang gehad. Met oprechte omgang. Waar ze really wel uitvinden wat de Kenia doen en zo weer. Maar in ieder kind veelt het aan 2 stunden met een voordat op. God heeft ons als voordat beroepen om hoge priesters zijn. Om de Kenia een hero zijn. Dus dat kunnen ons bijspel krijgt no leven. Zo wie de vraag is dit. Wel, ik haar uit mijn zin zullen er de vroegst dat moet ze behandelen als ik er de mama doe. Want de antwoord nee is, dan moet ik wat aan minderen. Wel, ik haar uit mijn dochter zullen zo behandeld worden als ik er de mama doe. Want de antwoord nee is, dan moet ik wat aan minderen. Toen de hoge priester en de leider aan huis zijn, meint niet boos. Dat meint dat een welig is, anderen te dienen. Jezus deed niemals van leiders reden, omdat hij dienen doen. Ja, en dan mag en dat maakt de laatste woord af, dan. Of en dat er niet veel aan weet wat in zijn leven te vergelijken. Zo, waar wel die hoop zetten? De hoofdzaak is, dat wij en onze Kenia en groot Kenia en ugro Kenia alle aan het hemel zijn. Mijn vader dacht niet van, de ganse nacht even of twee, op je neus blijven, en steed met een 15 jaar strijden. Hij deed het durchschnittlichste start. Dat is niet een eigenlijk dat 14 zeer schwermütige Kenia alle Jezus zeer goed zijn vandaag. En dat is niet een eigenlijk groot Kenia rein alle dem zelfde entscheidung gemaakt hebben. En dat is niet een eigenlijk dat jeder urgroot kind wat al weet wie Jezus is, half arm en geloot en zijn in hem leven aan. Dat is niet een eigenlijk. Wat door wie met onze weg waar we boven zijn. God zegt in Jeremia 1:5 ver wie even aan onze mama ontvangen te wassen, dan had hij ons al gans, had hij best wel kraak wat hij ons wil leven aanbaan. Kraak wat wie zullen doen met arm taup. Dat had hij al klaar. God heeft een zeer bijzondere zwaak voor ons. Dat zal ons maken ganz hartse special feilen. Dat God dort voor ons heeft. Dat zal ons maken zeer besonders goed sperren met arm. God, die wordt kracht zo vallen aan de toekomst met verbonden zijn als hij nu is met ons. Nicht alle. Wo verbonden is God met mij? Ik had een vader die zei te mij dat hij weer zo meid, want hij op een dag naar huis kwam, hij sperrt zich bloos nog verder met die otter die wie zich doorzaten. En bloos door zo naar stonen. Ho, zeg ik, God heeft die niet beroepen te staan. Geen waag niet. Zat die niet verder dat denk door. Maar de wenkstens twee vallen goede stunden met de kennis op dat je hart. Vind je het wat hij doet? Wees dan, speel games met hem, doe something met hem. En seal es te met hem in hemel zijn. Philippa 1 zegt dat die wat een anshaf ontvangt te arbeiden voor Gods, die wordt zeker maken dat dat wat rein gans volbracht worden. Want Jezus is ontvangt te schaffen, dan laat hem los schaffen. En de jongste, en de terrorie, die weer 4 jaar oud. En ik had groot voor ik de Bibelgeschicht lezen. En dan zegt iemand eenmaal, Daddy, ik wil Jezus in mijn kap en in mijn hart nemen vandaag. En 7 jaar zodan, en daar al zijn ogen om zitten om been en trekken naar de vloer. Wat weet een 4 jaar zijn van de stad? Ik ben zo verre dat Terry dat niet gezien had. Ik zei, Terry, dan wil we het kracht nu doen. Ik kan nog zimlich kracht behouden wat van je bed aan de Terry had. Zij zei, Jezus, du hast me ne mama, ne papa, 2 breder en 1 zuster gegeeft. Ik zie die zeer goed. Maar ik weet dat du best in veel goed als ik in ever kan zijn. Du geeft die leven voor den. Maar ik weet dat ik zie die niet allemaal gehoorzaam. Met dat ik naar mijn mama en papa hoort. En dat ik mijn breder en mijn 1 zuster behandel doe. Dat mijn bloos hart of light. Kost me dat bitter vergeven. En bloos omdat ik wat stortjes zijn, ten dollar voor die, rechter voor die leven, krijg ik die en mijn kap en hart aan. Krijg nu. Dankzij voor komen met mij wonen. Amen. Door weer het chijnen en dem krans, wat er de ogen om been en naar de vloer al rijden. Wie wist de rein alle, dat merkst je wist gans krijg wat zij gezegd had. En dan als hier zaas weer, dan had ze al 2 jaar meer. Ervaring je had met Christus. Moest ik allemaal waar aan scheren. Ik wil hem op den weg zijn. We doen ons dagdelig. Dat we ons scheren op den weg te zijn. Dagdelig. Jezus die heeft gezegd. Dat hij wordt het volbrengen. Zo wou dat God in ons schaffen. Hij kan bloos zo schaffen als we hem laten doen. Nus Maya ook nus Wenja. Zo wat voor ding wil we nog hier doen krijgen. Dit jaar. Nächste jaar, in 10 jaar. Wo kan God ons helpen die dingen te volbrengen? Vooras zat je veel door met je kenja en dat dertig noemen. Veel. Laat die kenja zijn wat zij kunnen doen. Een kind wordt niemals in een school zijn. Een christelijk kind is niet in een school. Omdat hij in die school in missionair zijn. Want ze dan niet in missionair zijn, dan zijn zij dat missionveld. Wie kreeg niemals een arbeid? Als ik 18 zie en ga schaffen somewhere, dan wordt die schaaf steed, die arbeid steed, is nu mijn missionveld. Wel klaar is dat te zijn dat Jezus met mij is. Ik weet het nog eenmaal, dan had ik wat gekocht bij mijn stuur. Ik was een jonge, bevriende man. En dan word ik eenmaal aan dat die tante die had mij in Tiena te veel gegeven. Ik ben al in mijn stuur buiten. En mijn poort het zes voor hem. En ik zei, ik kan dit niet gaan laten. Op een dag, wat zij moeten, in tien uit, er op de traatje, ben ik dat echt in tien uit mijn papa. Zo denk ik terug en ik zei, I'm sorry, dit is tien uit, je hebt die. Vraag ze me bloos, hoe lang terug weer dat? Ik zei, about een halve stund terug. Het is me een engel bijvalt, dat ik had, weer something niet gaan zeggen. Dan zei ze bloos, maar wie zag ze die poort het een halve stund terug? Ik zei, mij leider. Maar niet toe zei het om dit te terugbrengen. Check je moest aan, zei ze, best in Christ? Ik zei, ja. Ik zei, Jezus, zei je goud. Ik guess dat zijn Christen wat ze dit doen, nee? Ik zei, ja. Oké, sure is alle. Zo wat voor zorgen is dat wie? Ik weet niet eens dat wie weer in Riverton, waar we allemaal onze tractor parts oppikken rijden. Nu weer de drukste afstiet. We hebben een ganse line-up. Mana wat er wel een schwind voor parts ha. En die man waar we hier aan counter, die schaaf ze niet zo kan. Nee, maar ik heb de gans je raadste vorm aan de naam. En voet zei ik heb de baas op en zei ik toe aan, hey, laat me die helpen. Nope, zei ik dan. Mijn steed is kracht hier. Er zijn nog 20 andere wat eerst helpt veel, wat ik bedoel zie. Dan wordt die partsmans eruit en je zegt. Over de andere 20, die wordt de voet aan wat dat voor man weer. Wat is een zeugnis? Wat is dat? Mijn vrouw die vroeg me een vraag. En zij wil weten als ik geloof dat ik nog nooit tijd spende met onze kinderen. En ik werd schoolhouder vooral. Dat is wat mijn loon had kreeg. En dan deed ik nog een tjoek, dat ik veel. Zo, mijn deed het maar about 16 stunden predigrijd maken. Zo, ik deed het gewendig met opstuderen. En dan deed ik either vrijdag of de zin om de ganze nacht door studeren. Voor 10 jaar lijkt het start. Maar eenmaal dan vraag ze mij, desto nog tijd met de kinderen spenden. En ik zei, ik weet niet. Dat ik me voet dit beeld verder armolen. Ik zei, oké. Hier is dan onze dag. Van zondag tot zondag. 3, 5,5 tot 16 tijden. Jede dag hebben. Zo, we hebben 21 tijden. Maar wat we kunnen entscheiden, wat we worden met die donen. 10 van die maakt een volle job. Maandag tot vrijdag. En soms van ons schaffen nog een extra. Over naastdag zijn nog morgen. Zo, al van die 21 tijden zijn opgenomen. Zo, nu met de andere 10 wat even blijven zijn. Hoeveel van die zal ik thuis met de familie brengen? Ohne één ander daarbij. Wel, zeg je? Dit is onze kinderen vielleicht van 5 tot 14 jaar oud. Zeg je vielleicht een 60 jaar. En dan kan ik 5 jaar brengen om nog andere dingen doen. Zo, bejaan. So, dat is weer dan ernstig reden. En dat weer zo interessant, we worden ganz free, because we hadden nu met een rechtsnuur, wat we al brokken. So, wanneer je manchmal wundert, is je tijd naar reich verwield wordt, dan dat manchmal weer abschnaken den Weg. Bel we nog beten. Himmlische Vader, du weißt krijg wat in ons kap en een hart ben is. En even wanneer dat alle zijn kost, die best ons van harte goud. Ik bid dat u de mocht in ieder een van ons nodig en nodig naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van de kinderen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Dat we onze eigen partners omgang hebben, den leid bewijzen, den respect bewijzen. Zodat onze kinderen weten wat het meint, in het christelijk leven, rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons met dit mishalpen, in Jezus' naam. Amen.

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt mij vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waarder du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du deine vriend met dat te enloden.

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers te zeer zeer interessante geschichten harsen. We wensen je veel vrede bij het harsen.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ecco dai pan God in wood.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die de Bibel en ving hem als zal ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij zit mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat is nicht ek, aber Christus in mij.

Ik verofscheid me van jou, van jou. In Lujund en ook waar de nächste Mool te horen. Onze onschrijf is Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hoopgodsdienst in zo'n uwe klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 Blumenwood.

Vier weet je redig over God zijn lijf. Ik verzocht twee vrouwen te beantwoorden. Wem leeft God? En wou zei er leeft God? Wie zei er dan dat God alle mensen leeft? Hij leeft zijn vriend. Hij leeft zonen wat aan je en Eva gelijkeldig zijn. En God leeft ook zonen wat zich van keinem geleeft feilen. En wou zei er leeft God deze mensen? Mij is Paulus zijn beschrijving van God zijn lijf ganz interessant. Hij beschrijft hoe breit deze lijf is. Die is zo breit, dat we die in de ganze wereld predigen kennen. Am Ooste, am Waste, am Zieden, am Noorde. Alle mensen zijn met een gesloten. Dan beschrijft Paulus hoe lang deze lijf is. Die reikt van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hoe diep is deze lijf, die God tot ons mensen heeft? Die is zo diep, dat hij dem Sünder uit dem geratsten Draht rüttragt. Als Beispiel geef ik Maria Magdalena an, uit die de haar zeven bij ze jester rüttgedreven had. En wou hoog is dan God zijn lijf te ons? Die is zo hoog, dat hij den verlorenen Sünder te een Gotteskind gemerkt heeft. Dit is wunderbar, nicht so? So seit vierweg zeed, wil ik van daar over God zijn genood reden. Wie habe Gott unseren himmlischen Vater nur der Kerne geliebt, wird's wie nur weiter, dem Gott leift, in wo sei er hei entleift. Wann wie seine Worte, wo graut Gott seine Not ans Menschen ist, wo wir am noch ein Bet Peter Kerne lehren. Nur dit wunderscheine Leid, weil wir uns dort von Dörsche Schrift wurd, uit 1. Petrus Kapitel 1, der Vers 13 und 14, und dann uit Römer Kapitel 5, der Vers 20 und 21 lesen.

Nu wil je als eerste top 1 Petrus kapitel 1, de vers 13 en 14 lezen. Hier schreef de Apostel Petrus zo. Daarom möcht je nog heute frei van alles wat je hinder kon, ziet hem denk je nicht da en recht je nog Hoffnung op de Gnadengave, die je kriegen worden van Jesus Christus kämt. Dan je horcht Gott nu, weil sie seine Kinder sind, en lot je nicht weiter van die Last metrieten, worin je leefde, eier je beter wiste. Nu naar Rijma kapitel 5, vers 20 en 21. En hier schrijft Paulus, dat je zaadswort je geeft, dat de zin dollar voor den dag komen zal. Aber wo de zin toeneem, die immer nog meer je nood, dat zo als de zin hem dood haarscht, je rood zo zal de je nood en je rechtigheid dat Jesus Christus aan zijn harentum eigen leven haarschen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je ergens een van onze programma bestalen mocht, dan check dan het geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetten. De nummer voor dit programma is 203. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt nu dat programma nummer 203. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

Wir hoffen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leider waar het om zijn gewaast is. En nu verafscheid we ons waardig van jund. Wann Gott dat ze wel, dan hier je een wiedert program durch de Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg ab dezelfde steed en dezelfde tijd. En wann je irgend vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse Sendung of de irgendeine andere van onze Sendungen haar beschrijft ons. Vele van jund schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, diesen deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons bede. En we danken je van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met junt, wat jens aan mijn weg waren hieren.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en dat brood van het leven van jou uit Markus 10:52, hoe het zegt. Kraak door kon hij zijn en volg Jezus nu. Dat wie eenvoudig een zeer interessante groep mensen die dem Heiland nu volgen deden. Einem veel dit en den anderen veel zest wat. Alle weer nu bij der Jezus zien je nood geheild en weer nu met arm en lijf en dankbaarheid verbonden. Nu moesten ze aan bloos voor Emma Hehanjink nu volgen. Dat is voor jou nog niet anders, is het? De wereld heeft allerhand doel rannende nomes voor God zijn kinderen. Wanneer de wereld deze nomes voor onze vergonenheid brokt, dan gaan ze de recht te brokken. We hebben alle een vergonenheid en die je met één woord te beschrijven. Dat woord is zind. We hebben alle de zind lijf gehad en een zin geleefd. Trotzdem had God zijn genood door Jezus Christus een jammer hart over ons en heeft ons al onze zinden vergeefd. Daar is kracht voor de oorzaak dat we in lijf en dankbaarheid met Christus verbonden zijn en waar wij wie aan navolgen. Daar is de oorzaak waar wij wie Jezus zijn navolger zijn. Wils wie Jezus zijn navolger zijn, staat voor ons de wichtige vrouw. Haar. Wat is het wat u hebben wist dat ik doen zal? Zijn wellen is ons gezet. Wieder, wie doen zijn wellen niet onwillig, oder als een bemus, maar leven met vrede en met een hart vol lijf. De wereld is dat wichtig dat we niet meer aan dat vernieuwen wat de wereld beiden deelnemen kan. Wat zij niet weten is dat we nu een vrede hebben wat zij verhoopt niet kan. De wereld weet het niet, dat God zijn kinderen vrouwen en gezende lied zijn. Waar ze kunnen het zijn? Dat probleem met de zin is je lijst. We weten dat om eng van ons leven hebben we een wondervol het heim en een opene deur om hemel. Met vollen toevertrouwen, kan we met Paulus stemmen, waar hij in Rijmer 8:17 zegt, zijn we over kinderen, dan zijn we ook God zijn oren en Christus zijn metoren. Over ons is de vlag van God zijn genood. Deze genood wordt ons bewaren en ons bij de hemel brengen. Is dat niet genoeg oorzaak om vrouw zijn? Dat is zo, dat de wereld over ons spatten deed en ons alle soorten slechte nomes naamt. Maar zogar dat nemen we ons een zeeën aan. Dat is Jezus de Heer Jezus in Matthäus 4:11 zegt. Zeilig zijn die, wenn de mensen aan mijn halven even hun schellen, hun vervallen en hun allerhand schlecht het noreden, wenn dat niet zo is. We hebben alle vrijheid aan te deinen. Hij wordt niemals den dienst die wie aan uit lijf en dankbaarheid geven verachten. Nee, hij verlangt den dienst en ons dienst brengt aan veel vrede. We kennen Jezus de blinde Bartimeus zeigen, dat hij ons heeft de ogen opgemerkt en ons een rijk, bedienensvol leven gegeeft. Dat is een zeer wondervol en gezegend geschenk. God navolgen betoelt zich werkelijk. Dat is wat Bartimeus ervoren deed, dat hij de Entscheidung mocht bij Jezus te blijven en arm navolgen. Ik wens van ganzen hart dat al die dit hier naar de lezen, ook zoals Bartimeus wordt Jezus navolgen. Uit mijn ene ervaring weet ik dat voor Jezus leven en aanvallen dat ons beste leven is.

0: The clock is eind.
1: Psalm 24. Verjef mir meine Schuld. Eind van Davids in je psalmen. Mijn verlangen haar is die onterbeden. Mijn God, mijn vertrouwen is op die. Laat mij niet te schand worden, dat mijn vriend zich niet over mij freien. Wilt zij met die rekent, wordt niemals te schand worden, aber die da ohne Ursak verachten, worden te schand worden. Haar, wies mij dinge weh en woont dinge stehe sind. Leid mij in dinge woheit en belier mij. Wilt du, beste God, die mij halft. Ik reken alle dag met die. Haar, denk aan din medleid en aan din je trouwhartje lijf. Wilst du zend al van alle tiden her. Denk nicht aan de zinden in mijn jugend en aan mijn waarspanstje wee. Aber denk aan mij en din je trouwhartje lijf. Wilst du zo goed best. De haar is wunderbar goed in je recht. Door wein wiest hij de zinder tracht op dem weg. De duimeltje helpt hij dat rechte te vingen en leert hij zijn weg. Den haren zijn je wee zijn alle trouwhartje lijf en waarheid voor die dat doen wat zijn bond verlangt. Haar, om dien je nomen te eren, verjef mij mijn grote zind. Wer is die man die den haren vergt? Dem wordt hij den weg wezen den hij welen zal. Zijn je zeil wordt daar wonen waar het goud is en zijn je tjenja wordt het land je hieren. De haar heeft een vertrouwen op die hem vergten. Die wordt hij zijn je bond wezen. Ik hou den haren immer im uw, wils hij wordt mijn feit uit de schlang nemen. Kom nu mee en laat mij din je genoot zijnen, wils ik zie einsam en im elend. Ik heb grote angst im hoort, bring mij uit mijn verlegenheid. Zij eenmaal mijn jammer en elend en neem mij al mijn zinden af. Check nu mijn vele vriend en wel schlecht die mij lieden kennen. Bewaar mijn zeil en raad mij. Laat mij niet te schand worden, wils ik verloot mij op die. Laat mij der goed en oprechtig zijn en bewaard blijven, wils ik reken met die. God, raad Israël uit al ere nood.

Psalm 27. Bij God en verkrup. Eind van David's in je psalmen. De Heer is mijn licht en mijn radung. Voor wem zal ik mij verchten? De Heer is mijn levenskracht en die ik zeker sto. Voor wem zal ik mij angsten? Als de buizen zich even hermukken, mij in den grond te brengen, randen zij zich vast en vallen. En wann mij eine Armee überfallen wird, dawegen wird mein Hort sich nicht verchten. En wann jen mij wird trich uitbreiten, wird ik mij ook dan op die verloten. Du is eind, omdat ik den Herrn bed, wat ik jen haben mocht. Dat is, dat ik mijn ganzes leven in Gods in huis blijven kon, om te zijn wel herrlich de Herr is, en am en zijn tempel te zetchen. Wann ik in trouble kom, wird hij mij in zijn woning sicher holen. Hij wordt mij in zijn zelt verstädchen en mij op een hohen Stein sicherstalen. Dan wordt mijn kop hoog over mijn fiend, die ram mij zijn, gehoven worden. Daarwegen wordt ik am in zijn zelt met vrede opfer brengen, am loven en dankleider zingen. Haar, hier mij wanneer ik luid schrie, hab medleid met mij en geef mij een antwoord. Als du zegt, kom, zegt mij, zegt mijn hoort te die, die wo ik mij zetchen. Dan versteht din Gesicht ook nicht für mi. Schreck din in deiner nicht am euer Träg. Du wirst je mein Halber, dann steigt mi nicht träg, und verlot mi nicht, o Gott, mein Rada. Wann mein Vater und meine Mutter mi auch verloten, de Herr wird sich mi annehmen. Herr wies mi den rechten Weg, und lädt mi ab ein jegliche Bohn, wirst meine Feind an mi sind. Jef mi nicht ewan um meine Feind ehren wollen, willst du beschuldigen mich mit Dingen, die ich niemals gedonen habe, und planen mich zu quälen? Ich glaube aber doch, dass ich das Gute vom Herrn noch hier an die Lebende allein sein vor. Rechen mit den Herrn. Sie stört und von Horten mutig, und rechen mit den Herrn.

0: klok is point met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Hij denkt dat God in Paulus een bijzondere gave gegeven had, dat je leb je even verschillende zaken te beleren. Voor mij wordt dat toch compliceerd zijn, de vroege klare aanwijzingen te geven door even, waar ze zich aantreden moeten, waar ze er hoog maken zullen en waar ze zich stroom maken kunnen. Hij denkt over, wanneer jeder vroeg, wanneer ze daarom denkt zich reed te maken om te tjoeit te gaan, wanneer ze dat hem denkt heeft, dat ze de hand heeft om God daar te begegnen, dan wordt er dat halbe dabei, wanneer ze zich stroom maakt. God heeft je dat nu mal in de früh nennen leicht, dat ze schmack seine wel. Wo sei ja wichtig dort für er ist, kann je euch aus Mond nicht mitfeilen. In dem gelesenen Text, in Bet wieder, sagt Paulus, dort hei nicht will, dort de früh über den Mond herrschedet. Dono benommen sich einzig früh so, dort man er verhöhle so verstund, dort sie über den Mann herrsche wolle. In der Weins wird Paulus waltem Teil auch diese Anweisungen an Timotheus geschrieben haben. Immer hans jelt für Männer und für Frühes, wann wir zur Zeit gehen, mott wie dort vor Augen haben, dort wie

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wir dort, da wird eine Zeit kommen, wo Gott wahre Wort mit Israel handelt. Und wir sagen dort, Israel sagt, die Zeit wird drehen und Gott drehen. Und wir sagen auch, was die Bibel uns lehrt von Wort Religion ist, in auch Wort und wahrhaftige Glauben an Jesus Christus ist, und wo so ein Glauben sich an uns eigenes Leben bewiesen wird. In das vandaagse Programm, wo wir waren seinen, wo die eine sind, Israel gesunken wir, und wir waren noch seinen, was Gott seienhaft davon, und wo er und was Strophen dafür. Ich lade ihn über die an, angeschaut zu bleiben, zu seinen, was wir hier in dieser Lektion zu lehren haben von Israel, ihre Angehörsamkeit. Herr, ich danke dir Wade für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun machst, richtig sehen. Amen. Hier ist Wade Matjunt, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun an dort Port, wo wir sehen, dass Gott mit Israel handelt hat, in ein schwieriger Weich, ein Dach, in ein sehr leeftoller Weich, proeft hij den trek te trekken naar zichzelf verdem, nadat je recht op aankomen wordt. En hier in het zevende kapitel draait Israël zich naar Egypte en er steed naar dem Heer God. En hij zegt dat Ephraim zo is als een eiveldje duw. Hij brukt ook nog andere woord aan te dieden hoe dat met Israël is. Ik lees nu den eerste vers in dat zevende kapitel. Als ik Israël word haie heilt, dan wordt Ephraim ere godloosheid uitgevangen, en ook dat bezit in Samaria. Dan zij deden valsheid aangonen, en die deeft hem aan, en die rijber deden boete plunderen. Dit is nu dat eerste maal dat van Samaria gereed wordt. Is mij zo? Samaria weer de hoofdstad voor dat noordelijke Tjenigrijk. De Tjenig Amri had dat zijn hoofdstad gemaakt, en zien zijn Ahab, en Isabels boede zich door in Paulist. Dort werd er die tijd een zeer strame stad en ook een fijne stad te wonen. Aber God had je recht versproken op die stad en dat is boekstevelig erveld worden. Nu is er nog buiten een klampe prel en steine. Dort is een wieste stad, zeer wieste. Aber zoals ik zei, te ene tijd werd dat een zeer strame stad. Dort is op een kleine boog en een kan door stonen en om vast te checken naar den grote zee, om noorden naar den Hermon Boich en Megiddo, en om oosten naar den Jordan Tol, en om zuiden naar de stad Jeruzalem. Over de hempel zelfs is nu een wieste stad. God zien je recht, is nu nog op de stad. Nu, wat in Israël passiert weer, weer dat de zin weer door je vast, over die weer zo in je heime, en dat weer slim genoeg, ober. Wat passiert, wie dat die zind nu meer im opne gedone wordt, die wie zo als opgedacht. Door wie geen schande oder Überzeugung geen gewisse, wann het met ere zind te doen had. Dat gewisse wie zo als steen geworden. En dat is zo dat die Heer aan wordt vergeven, want ze boezen doen worden. Aber ze jingen schien bloos immer deeper en deeper in ere zinden in. Zind even im geheimen is ene zaak. Aber wann dort im Opne gebracht wird, besonders Mons und Junges Schänder sind, und dort für eine Welt gedonnen wird, vor allem zu sehen, dann, meine Freunde, ist dort eine ganz andere Sache. Mir ist so, dort es so leicht, als ein Mensch gehen kann, Motwellens sind, für eine Welt zu donnen, und dort bloß ansehen, als noch ein Lebenswandel. Mir ist so, dort es, worum das Hosea-Buch eine Warnung hat, für nicht bloß Israel, tot die tijd, aber auch für uns in dieser tijd, oder irgendeine Nation. Israel wird Gott sein auserwählter Volk, aber als sie sind, die Gott an Dach in Gefangenschaft schicken. Die Frage kommt dann fair, wird da irgendeine andere Nation sein, die so denken können, dass Gott an nicht rechte wird, wenn sie so sind? In Amerika nu ist die Sünde, die wir Jungs schenden, nahe sehr rief geworden. Dat weer voor veel jaren zeer in je heime gehouden. Aber in de laatste jaren is dat ganz im opne. En zo na die daar met verwikkeld zijn, pochen zich zo goor. En ze willen nu zo goor haar dat twee mannen zich zullen bevrijden kennen en die nemelijke verrechten haar als een man en een vrouw die zich bevrijden. Anders gezegd, die willen een familie je naam kennen. Maar God heeft niet geënderd, vriend, en wat hij daarvan zegt, daar is een vlug op zand, en daar wordt je recht komen. Daar is nog een allerlei zin dat ook aan je zinnen wordt als een vrijheid, en dat is dat kinderen kunnen doodgemaakt worden en mutterlief, verdem dat die je boeren zijn. En ze zeiden, dat is niet aanrecht. O bevriend, dat is moord. En don't wat zou je na de vrije zijn je mensen denken en zeiden. Bij God is een beetje een werkelijk mens van den dag aan, wanneer dat een mutterlief aanvangt te wassen, wanneer dat mutterlief den zoot empfangt. En al die je recht hiezen in de wereld worden dat niet anderen. En don't wat ze zeiden mochten. Er is een nation die zo denkt, en dat ze gewoon je zaadselijk recht maakt, je het boy af. Dat is niet een verbeteren. Een mens in een nation, en zo naar de ambten gaan en zo naar nationen, worden zich aan je God zijn je recht vinden. O God is zeer geduldig, wil zij wel niet gaan dat irgendwer zal verloren gaan. En wil zij zo geduldig is, denken die zo dat God een stram heeft. Maar zo als wij in de schrift lezen, wils God geduldig is en lang loert met je rechte eeuwen, doorwegen is dat mensen hoort egel en gestalt bij te doen. Dicht die jaren zijn er meerdere civilisationen die ongegonen zijn wegen zond. Waar wij voorbijgelopen? Nee, buiten van wie bussen doen worden en terugkomen omher en die zind uitratten. Nu Hosea, dat zevende kapitel, de tweede vers. En zij nemen dat niet te hoort, dat ik al ihre godloosigheid behouden doe. Nu heeft er eigen donen aan rondom en je tient, die zend ver mijn gezicht. Jo, God zegt, zij doen alles aan openen. Hij weet ganz krijg wat er vergeet. Hij zegt ook dat hij behelt wat zij doen en je donen ha. Anders je zegt dat we niet, dat hij niet wist wat ze deden, oder dat aan dat een dood weer. Hij zag dat aan als zin, en had aan ook gewarnd. Maar zij hadden niet obacht gegeven op wat de profeten zeiden, en gingen bloos weer met ere zin, en brachten dat alles hem openen. Zij waren nu bij een bodem gekomen, en ere aanzittlichheid. Derde vers. Zij maken de koning vrouw met ere godloosheid, en de harsen met ere leges. Wat schoot weer dat de chenig en de andere harsen im land, weer er gans met een. Zij dachten dat we een goede ding. En dat is schoot, van zonen de hoge ambten ha in een land, de zinden godloosheid in een land niet bloos konen laten, maar ze gewoon aandeel nemen aan zond. En ik weet, ik kom waarder wat zonen de leider zijn en tjorken. En wat meest niet te leven is dat door zonen zijn in dit land, die leider zijn en tjoeken ze goa predjes, die ook aandeel nemen aan zonen aanzettelijkheid. Is meest niet te leven. Die geven dan ver dat de Bijbel niet door jagen reed. Ik wonder wat van de Bijbel ze ha. En voorken hier een ook nation leider, die vlieken dat eenem de horte boek stonen. Vriend, God wordt zo'n rechter. O, dat mag niet eenmaal komen en er leven stiet, maar daar wordt je recht zinnen. Maar zo, van ik zo'n vlieke hier, dat ik me wonderen moet of die mens niet genoeg weerd weet en zijn sprook dat hij vlieke weerd brukken moet en proeven te zeggen wat hij zeggen wil. Ik ga ervoren, hoe mannen en mine jagen wat je vliegt ha, en dan heeft weer te aan je gezegd dat ik een predje weer, en dan had hij zich zeer proef te entschuldigen, joh. En die zeiden dan dat ze niet gewist hadden dat ik een predje weer. Ik zeide mal te eenem dat God hier am een doont weer door am weer. Am je val dat even niet zeggen. Maar wat het schoonste is, en dit, is dat zo voorken, zijn door zonen die hoge ambten haar en een regering, die ook zo vliegen. Die proeven dan manchmal, wanneer ze op radio en tv reden, dat of te weren dat ze door niet am openen vliegen. Maar wanneer een mens gewaand is te vliegen, dan komt dat toch manchmal uit, wanneer zij ook op radio en tv zijn. Wader, God wordt dat rechte, vriend, weil sie haft gesagt, dass China, die sein Name brückt zum Fliegen, wird ungestraft blieben. Für die Farsch, die sind alle so aus Ehebrecher, so aus den Ovid, dass die Backe heit gemacht haft. He hiert ab mit Rieren und dort dich knede, während die Heve der Banner ist. Dit is waarde zo'n wederbeeld dat God brukt, en dat is interessant. De baker heeft in over heet gemaakt, over niet zo heet als het met zijn te baken. Bloos zo lang, maar dat brood dicht, dicht gekneed is, en reed is te baken, dan maakt hij hem over heeter, zodat hij dat broodje scheet baken kan. En waarde, dit is een wederbeeld dat hij hier brukt. Hij zegt dat die zijn alle hoeren en drieven hoererie, en hij reed nu niet van jeestelijke hoererie. Dit weer van dat ooiste fysische hoererie dat ze zich uitdenken kunnen. Hij zegt dat ze hadden dat zo in je hemel gehouden, maar die tijd als hij dit schreef. Maar dan brachten ze dat hem openen, zo als een oven, die zeer heet gemaakt weer, heet met hoererie Iva. Dat is zo als dat nu ook is in zeer veel landen in deze wereld. Met hem dat maakt me zo ver. Als man mannen en vrouwen proberen de wereld te bewijzen hoeveel hoererie ze af en drieven kennen, schijnt zo als man dat God tom spot gedaan wordt. Maar ze vergeten ervan dat God zegt dat wat een mens zegt, dat wordt hij ook arend.

in de fage. En ze ha nik nu mi geroep met er gans het hoort, wan ze op er bade julde. Die zomle zich toop voor je tree, den wien en zand en jegen stond jegen mi. Wan ik an bebunge ha, en er orems storkje mocht, doch denken ze bees jegen mi. Ze komen terug, ober nik nu dem allerhechste. Die zijn zo als een gevaarlijke flitsborger. Er helte worden dicht tot zwiet faule, wegen dat oeje van ere tong. Dit wordt ere spatzenne en Egypte. Ze wisten niet dat ere hongersnood van dem Herr kwam. Ze jammerierde doorwegen dat ze niet genoeg te eten hadden. En wanneer hij reed van een flitsborger die niet te vertrouwen is, meent dat ze zich niet kunnen op Egypte verloten. Die worden aan verroden. Dat is een wichtig poort van de schrift. En dat wordt goed zijn, want we dat ook te hoort nemen. Mensen zijn nu niet wat anders als die dan weeren. Schijnt. Maar God zij dank voor zijn geduld met ons mensen. Nu meen je dat nächste Mal, God het zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubram Potjas.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei, Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Al Friesen. En is dat een vrede ons met te doen, wat hij am leven geleerd heeft. Wij het moe verglichte ons leven een beetje met een keer. Wenn du ein schwaches Gelenk hast, dann merkt doch die ganze Kette schwach. Von der Jeft ein Beispiel davon.
2: Werden wir ein Beispiel nehmen. Das wird besonders für die jungen Menschen, gleich passen. Werden wir sagen, dass Johannes die gleich zu rechnen in der Schule. Er ist ein Student da. Und alle seine freie Zeit, die er hat, die brücht er bloß in die Rechnungsbücher. Und er hat immer 100 in 100. Ganz ein Bastard. Aber in seiner History, dat nur studieren, was er mal geworden ist. Oh, das geht ihm schlecht. Und dat kann er bloß nicht machen. Da hat er bloß die schlechteste Marks bannen. Wenn John will besser werden als ein Student in der Schule, dann muss er dit hier seine Rechnung ganz zu sich stellen. Und bloß dort tun, was der Lehrer dit verlangt. Und dann alle seine freie Zeit spenden an diese andere Sache. So, ich kann stärker werden als ein Student. So schafft das. Und dann, so ist die stärkste Feiergelenk, so hoch raus sind, aber ich probe mein schwachste Gelenk, die schön trägt zu bauen, so gut als ich kann, damit bauen. Und wenn ich dort was zu bringen, dann war ich ein stärkerer Mensch. Die Sache ist das. So viel von uns hat Trouble, wenn andere uns wollen, beten mithelfen an unsere schwachste Sache. Aber an unsere schwachste Gelenk. Und dann verlieren wir unsere Natur und weiß nicht, was alle. Wenn wir leben sollen, bloß mal ein bisschen gesamt worden und was lernen. Wir müssen wissen, was Jesus davon dacht. Was wir noch Matthäus aufnehmen. Die letzten drei Verse. Da in Vers 28, da sagt Jesus, wenn wir Trouble haben und schwere Sachen mit dem Ram tragen, dann sollen wir ihn bloß noch anbringen. Und er wird uns Frieden geben. Er wird uns auch die Utreiben über die Dinge. Vers 29 ist der ganz wichtigste in dem ganzen Ding. Da sagt Jesus, ich will die in meinen Jachten bringen, so wie ein Team sind. Und wir können sie bis sie gehen, Jesus und ich. Dann will er uns zwei Dinge lehren. Zum sanft sein und demütig sein. Und wenn wir die zwei Dinge wollen ausleben, dann wollen wir die ganz geratzte Ruhe haben an unserer Seele. Dass keine andere Ruhe, was er wird weicher sein und deeper sein und mehr Freude geben als dein. Bloß bin sanft und demütig sein. So, wenn einer mich will mit was reich helfen, dass ich das wirklich nehmen kann. Dann steht immer mein Stieper. Das ist unsere Natur, was wollen. Und dann sagt er in Vers 30, dann kann das christliche Leben ganz leicht sein. Wir sind am Joch, ja, aber immer noch Lode tragen, ja, aber die wollen leicht sein. Because das alle Trage passt bei Jesus. Okay, werfen wir die erste Sache mit einnehmen hier. Dort, wo ich glaube, das ist ein bisschen so, dass wir andere alle Taubhölle. Und so, wie wir das sicher sein, dass dort, was wir ans Kap weiter, es reicht, dass wir dort leben können. Wat passiert da, wenn ich ein Christ wurde da? Well, wenn ich nicht ein Christ sehe, dann habe ich mein Rege nur Jesus gedreht. Und Jesus ist der Jahnste, was er alles von mir weit, und von dem Leben weit, und von der Welt weit. Das ist ein Kurdirektor. Wenn ich mein Rege nur dem Direktor drehe da, dann sehe ich immer ein klein bisschen auf. Ich kriege nicht die rechte Zeit, fange ich an zu singen. Hier ab mit singen, alles da. So schafft er im Leben auch. Und das Leben wird schwander und schwander und schwander. Und ich brüch dem Direktor Maya und Maya und Maya, aber ich habe ihn regeln, den ich drehe. Wenn ich nicht bekehre, dann alles, was passiert ist, das. 100 Degree, und dann war ich. Dann kann ich Jesus sein. Dann sehe ich sehr mit Taub, mit seinem Buch, der Bibel noch gehen. Und mit anderen Menschen live bewiesen. Und alles in den Start. Ich will so viel lernen von Jesus und sehen, wo ich sich affen kann. Kraken dann, was mir das Kasten tiet und die Strippel und so weiter. Da wir jemals nur an unser Token von den denken, wo sperren wir, wenn wir das tun? Wo will wir in ein Jahr, in 5 jaar, in 10 jaar zijn. Waar wil ik haar zelf in de 10 jaar, in 10 jaar zijn? Dat is een vraag wat we ons alle zullen volgen stellen. God zegt in Jeremia 29 af, dat hij heeft beste plannen voor ons. Die plannen heeft zijn karakter gesteld, en dat is niet om ons alles uit de evil brengen, maar ons goed brengen, ons hoop brengen, ons een schere toekomst brengen. Dat is wat hij wil hebben. Zo, want we moeten kijken naar waar ons waag loten deed. We hebben groot, simpel krijg 2000 kilometer, of 1300 mijlen voor in de laatste dag en een half. En we deden ons een 3-4 maanden met vervoren. Wat deden we als we ons vervoren deden? Maar iemand zei, dat is de allerlei staat wat je hebt gezien op je tegen dat. Dat we voert het eerst in een map checken. Toen zijn we te zeggen. Wat voor wij hebben we door je mist, somehow? Waar we niet zijn aangeworden. En terwijl het leven is het kracht zo. Door wij brengen we God zijn woord. Door wij brengen we God zijn mensen. Door wij brengen we pinklijk de kerk voor en zo weer. Zodat we kunnen op de rechte weg blijven. Geen mens heeft God gerekend wat alleen door zijn leven gaan. China. En het veel te veel te zijn aan anderen en God en zo weer. Zo, wat voor wij hebben we ons gewild? Die twee mannen wat hier dan de beelden afnemen van de oven, voor hen zijn. Die voor hen zeer wijs dat hij zijn 15 Joshua metnam. Zum einde werk te spenden. En ik wil aan dat rekkelijke stof je hebt afgeleid tussen die beiden. En ik zie zeer, zeer vrouw. Dat voor mij wie een grote voorbeeld, een zorgnis. Daar snap ik dan de foto's. 7 minuten met de Kenia omgang gehad. Met oprechte omgang. Waar ze really wel uitvinden wat de Kenia doen en zo weer. Maar in ieder kind veelt het aan 2 stunden met een vodertop. God heeft ons als vodertop beroepen om hoge priester te zijn. Om de Kenia een hero te zijn. Dus die kunnen ons bijspel krijgt no leven. Zo wie de vraag is dit. Wel, ik haar uit mijn zin zullen er de vroegst dat moet ze behandelen als ik er de mama doe. Want de antwoord nee is, dan moet ik wat aan minderen. Wel, ik haar uit mijn dochter zullen zo behandeld worden als ik er de mama doe. Want de antwoord nee is, dan moet ik wat aan minderen. Toen de hoge priester en de leider aan huis zijn, meint niet boos. Dat meint dat een welig is, anderen te dienen. Jezus deed niemals van leiders reden, onder te dienen doen. Ja, en dan mag en dat maakt me de laatste woord af, dan. Maar en dat er niet veel aan weet wat in zijn leven te vergelijken. Zo wil wel die toop stellen. De hoopzaak is dat wij en onze Kenia en groot Kenia en ugro Kenia allemaal van worden hemel zijn. Mijn vader dacht niet van de ganse nacht even of twee op China juist blijven. Dan staat met een 15 jaar strijden. Hij deed het doorsnettigste start. Dat is niet een eigenlijk dat 14 zeer schwormütje Kenia alle Jezus zeer goed zijn vandaag. En dat is niet een eigenlijk groot Kenia rein alle demzelfde entscheiding gemaakt hebben. En dat is niet een eigenlijk dat jeder uurgroot kind wat al weet wie Jezus is, half arm en geloot en zijn in hem leven aan. Dat is niet een eigenlijk. Wat door wie met onze weg waar we boven zijn. God zegt in Jeremia 1:5 ver wie even aan onze mama ontvangen te wassen, dan had hij ons al gans, had hij het beste al kraak wat je ons wil leven aanbaan je. Kraak wat wie zullen doen met arm taup. Dat had hij al klaar. God heeft een zeer bijzondere zwaak voor ons. Dat zal ons maken ganz harts of special feilen. Dat God dort voor ons heeft. Dat zal ons maken zeer besonders goed sperren met arm. God, die wordt kracht zo vallen aan de toekomst met verbonden zijn als hij nu is met ons. Nuschdala. Wo verbonden is God met mij? Ik had een vader die zei te mij dat hij weer zo meid, want hij op een dag naar huis kwam. Hij sperrt ik bloos nog ver om die otter die wie zich doorzaten. En bloos door zo naar stonen. Ho, zeg ik, God heeft die niet beroepen te staan. Geen waag niet. Zat die niet verder dat denk door. Maar de wenkstens twee vallen gouden stunden met de kinderen te als je hart. Vind je het wat hij doet? Wees dan, speel games met hem, doe something met hem. En seal es te met hem in hemel zijn. Philippa 1 zegt dat die wat een anshaf ontvangt te arbeiden voor gods, die wordt zeker maken dat dat wat rein gans volbracht worden. Want Jezus is ontvangt te schaffen, dan laat hem los schaffen. En de jongste, en de terrorie, die weer 4 jaar oud. En ik had groot voor ik de Bibelgeschicht lezen. En dan zegt iemand eenmaal, Daddy, ik wil Jezus in mijn kap en in mijn hart nemen vandaag. En 7 jaar zodanig, ben daar al zijn ogen om zitten om been en trekken naar de vloer. Wat weet een 4 jaar zijn kind van de stad? Ik ben zo verder dat Terry dat niet gezien had. Ik zei, Terry, dan wil we het kraak nu doen. Ik kan nog zimlich kraak behouden wat van je beet en ze Terry had. Zij zei, Jezus, du hast me een mama en een papa, 2 breder en een 6 gegeven. Ik zie die zeer goed. Maar ik weet dat du best in veel goed als ik in ever kan zijn. Du geeft die leven voor den. Maar ik weet dat ik zie die niet allemaal gehoorzaam. Met dat ik naar mijn mama en papa hoort. En dat ik mijn breder en mijn 6 behandel doe. Dat mijn bloos hart of light. Kost me dat bitter vergeven. En bloos omdat ik wat stortje zijn. Tom dollar voor die, rechter voor die leven. Krijg ik die en mijn kap en hart aan. Krijg nu. Dankzij voor komen met mij wonen. Amen. Door weer de chijnen en de krans. Wat er de ogen om been en naar de vloer al rijden. Wie wist de rein alle dat merkst je wist gans krijg wat zij gezegd had. En dan is hier zaas weer. Dan had ze al 2 jaar meer. Ervaringen gehad met Christus. Moest ik allemaal waar aan scheren. Dat ik wel nog op de baas zijn. Wie doen ons dagdelig. Dat we ons scheren op de baas te zijn. Dagdelig. Jezus die heeft gezegd. Dat hij wordt het volbrengen. Zo wou dat God aan ons schaffen. Hij kan bloos zo schaffen als wie hem laten doen. Nus Maya ook nus Wenja. Zo wat voor ding wil wie nog je doen krijgen? Dit jaar? Nächste jaar? In 10 jaar? Wo kan God ons helpen die dingen te volbrengen? Vooras zat je veel door met je kenja en dat dat dertig noemt. Veel. Laat die kenja zijn wat zij kunnen doen. Een kind wordt niemals in een school zijn. Een christelijk kind is niet in een school. Omdat hij in die school in missionair zijn. Want ze dan niet in missionair zijn. Dan zijn zij dat missionveld. Wie krijgen niemals een arbeid. Want ik is 18 zie en ik ga schaffen somewhere. Dan wordt die schaaf steed. Die arbeid steed. Is nu mijn missionveld. Wel klaar is dat te zijn dat Jezus met mij is. Ik weet het nog eenmaal dan. Had ik wat gekocht bij mijn stuur. Ik was een jonge bevriende man. En dan word ik immer aan dat die tante die had me in Tiena te veel gegeven. Ik ben al in mijn stuur buiten. En mijn poort het zes voor hang. En ik zei, ik kan dit niet gaan laten. Op een dag wat zij moeten in Tiena uit eerder voor het traagje. Ben ik dat echt in Tiena mijn papa. Zo denk ik terug en ik zei, I'm sorry. Dus Tiena, je hebt die. Vraag ze me bloos. Hoe lang trek je dat? Ik zei, about een halve stund trek. Het is me een engel bijvalt dat ik had. We hebben something niet gans recht. Dan zei ze bloos. Maar wie zag ze die poort het een halve stund trek? Ik zei, me rijden. Of een echt toe zei het om dit te trek brengen. Check je bloos aan, zei ze, best in Christ? Ik zei, ja. Ik zei, Jezus zei je goud. I guess dat zijn Christen wat ze dit doen, nee? Ik zei, ja. Ik zei, sure Zo wat van zorgen zijn we? Ik weet niet eens dat we weer in Riverton, waar we allemaal onze tractor parts oppikken rijden. Nu weer de drukste afstand. We hebben een ganse line-up. Mannen wat er willen schrijven voor parts. En die man die hier aan de counter, die schaft de dienst te komen. En iemand komt de ganse geraadste vorm aan. En voet zegt, ik heb de boss op en zegt hem, hey, laat me die helpen. Nope, zegt hij. Mijn steed is kracht hier. Er zijn nog 20 anderen wat eerst helpt veel, wat ik bedoel zie. Dan wordt die partsman zijn rücken gezegd. Maar de andere 20, die worden voet aan wat dat vermaan we. Wat is een zeugnis? Wat is dat? Mijn vrouw die vroeg me een vraag. En zij wil weten als ik geloof dat ik nog genoeg tijd spenderde met onze kinderen. En ik werd schoolhouder vooral, dat is wat mijn loon herkreeg. En dan deed ik nog een kerk, dat ik veel. Zo, mijn deel het maar about 16 stunden predigrijd maken. Zo, ik deed je weinig met opstuderen en dan deed ik either vrijdag of de zin om de ganze nacht te studeren. Voor 10 jaar lijkt het te start. Maar eenmaal dan vraag ze mij, deze toen nog tijd met de kinderen spenden? En ik zei, ik weet niet. Dat ik mijn voet dit beeld verder armolen. Ik zei, oké, hier is dan onze dag van zondag tot zondag. 3, 5,5 tot 16 je tijden, jeder dag hebben. Zo, we hebben 21 tijden, maar wat we kunnen entscheiden, wat we worden met die donen. 10 van die maakt een volle job. Maandag tot vrijdag. En soms van ons schaffen nog een extra. Over naastdag, zondag, morgen. Zo, al van die 21 tijden zijn opgenomen. Zo, nu met de andere 10 wat hebben we beleven zijn, hoeveel van die zal ik thuis met de familie brengen, zonder één ander te zijn? Wel, zeg ze, dit is onze kinderen vielleicht van 5 tot 14 jaar oud. Zeg ze vielleicht een 60 jaar. Sure. En dan kan ik 5 jaar brengen om nog andere dingen doen, zo beyond. Zo, dat is weer dan aanstaande rijden. En dat weer zo interessant, we worden ganz free, because we hadden nu met een rechtsnuur. Wat wil brokken. Zo, wanneer je manchmal wundert, is je tijd naar reich verwield wordt, dan dat manchmal weer abschnaken den Weg. Wel, we nog beten. Himmlische Vora, du weißt krijg, wat in ons kap en een hoort ben is. En even wanneer dat alle zijn kost, du bist ons van hoort goud. Ik bid dat du moest in jeder een van ons noren en noren naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van de kinderen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Te man onze eigen partners omgang haar, in den leid bewiesen, in den respect bewiesen. Zodat onze kinderen weten wat het meint. In christelijk leven. Rein ganz im Schwung kriegen. Ich bitte, dass du uns das mit dem Haupt in Jesu Namen. Amen.

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waarder dobi zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u die vriend met dat te enloden.

0: De klok is 6:30.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Ik verafscheid me van jullie van jou. In Lodjunt en ook waar de nächste Mool te hören. Onze onschrijf is Box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten fangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgodsdienst in zo'n uwe klok 6. En naast dit in ook een kamp 22 Blumenuurt.

Vier weken red ik over God zijn lijf. Ik verzocht twee vrouwen te beantwoorden. Wem leeft God? En wou zij leeft God? Wie zei dan dat God alle mensen leeft? Hij leeft zijn vriend. Hij leeft zonen wat aan je en Eva gelijkgeldig zijn. En God leeft ook zonen wat zich van keinem je leeft feilen. En wou zij leeft God deze mensen? Mij is Paulus zijn beschrijving van God zijn lijf ganz interessant. Hij beschrijft hoe breed deze lijf is. Die is zo breed dat we die in de ganze wereld predigen kennen. Am oosten, am westen, am zuiden, am noorden. Alle mensen zijn met een gesloten. Dan beschrijft Paulus hoe lang deze lijf is. Die reikt van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hoe diep is deze lijf die God tot ons mensen heeft? Die is zo diep dat hij de zinde uit de geraadste draad uittraagt. Als bijvoorbeeld geef ik Maria Magdalena aan, uit die de haar zeven bij zijn jester uitgedreven had. En hoe hoog is dan God zijn lijf tot ons? Die is zo hoog dat hij den verlorenen zinde tot een Gotteskind gemaakt heeft. Dit is wunderbar, niet zo? Zo seit vier weken zeed, wil ik vandaag over God zijn genoeg reden. We hebben God onze himmlische Vader nodig kennengeleerd, wils we nu weten, wem God leeft en waar zij hij entleeft. Wanneer we zijn woorden waar groot God zijn genoeg te ons mensen is, waar we hem nog een beetje beter kennengeleerd. Nou dit wunderschöne Leid, wel wir uns dort von der Schrift wird, uit 1. Petrus Kapitel 1, der Vers 13 und 14, und dann uit Römer Kapitel 5, der Vers 20 und 21 lesen.

Nu wil je als eerste top 1 Petrus kapitel 1, de vers 13 en 14 lezen. Hier schreef de Apostel Petrus zo. Daarom möcht je nu heute frei van alles, wat je hinderen kon, ziet hem denk je nicht da en recht je Hoffnung op de Gnadengave, die je kriegen worden, wann Jesus Christus kommt. Dan je hörst Gott nu, weil sie seine Kinder sind, en lot je nicht weiter van die Last metrieten, worin je leefde, eier je beter wisten. Nu naar Rijma kapitel 5, vers 20 en 21. En hier schrijft Paulus, dat je zaadswort je geeft, dat de zin dollar voor den dag komen zal. Aber wo de zin toeneem, die immer nog meer je nood, dat zo als de zin hem dood haarscht, je rood zo zal de je nood en je rechtigheid dat Jezus Christus aan zijn hart hem eigen leven haarschen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je iemand een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 203. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt nu dat programma nummer 203. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

0: De klok is eind.
1: Psalm 31. Ik verloot mij op die haar. Eind van David's in je psalmen ver te zingen. Haar, ik verloot mij op die, loot mij niemals te schand worden. Raad mij durch die gerechtigheid. Horch naar mij en halt mij schwind. Sie du für mij een Tufluchtstein, eine versichere Stadt, stark genoeg mij te raden. Willst du mir een Tufflucht en mijn Verkrüppstein best, der mij am dienen Nomen halven, leiden en tracht wiesen? Lot mij nicht an de Fallen ankommen, die sei heimlich für mij gestalt haben. Bei die fing ik Schutz. En die heng befehle ik mijn jeest. Du hast mij gerad, haar, du truer Gott. Ik kon dein nicht vertrouwen, die sich an nutzlose Aufjetter hüllen. Ik heb mijn vertrouwen am Haaren. Ik wou froh sein en mij te dine truheid je leven freien, dat du mijn elend ansetzt en op mijn Seil erneut achten deist. En hast mij nicht mijn Feind in de Heng kommen loten. Du hast mijn Feind veel Ruhm gejeft. Hab Mitleid mit mir.

as wann ek dood wee. Ek sien so as een tweeë sleur in het je fees. Et je vele er verachten dit je pluder. Et je woer van alle zieden je angst. Als zij berouden wat met mij te doen, plonten zij mij dood te merken. Ober haar, et je verloot mij op die. Ik zei nog Emma, du best mijn God. Mijn tijd is in die je hang. Raad mij uit mijn vriend er hang, en van die, die mij noorstonen. Check die een knijt vriendelijk aan, lief toja God, raad mij. Haar laat mij niet te schand worden, wils ik rup die aan. Laat die Gottlose te schand worden, en laat die am Graf stel zennen. Laat die Leia dat Müllt herhullen, die door hochkappig stolt en verachtend je in die Reichte reden. Wie groot is doch all dat Gode, wat du für die Reit hast, die die verrichten. Alle man weet wie groot du bist en wie sicher du die hältst, die er vertrouwen op die Saaten. Du hältst die für die sicher, für Menschen er anschlägt. Du jefst an in deine Wohnung Schutz jen die, die an falsch beschuldigen. Lauf den Haaren! Wils hij beweist mij zijn je truhoortje lijf, als ik in een belorende stad weer. Als ik verzocht weer, zeg ik, du kannst mij niet meer zijnen, aber du hirscht mij als ik am help schreeg. Zie den haren goud, al je zijn je heilige. Die die am true blieben, bewoort de haar, aber de stolte treen er volle stroof. Zie stort en van horten mutig, al je die je hopning am haren haben.

Selbst wann wir eine Ehe uns wurde verkrüpen wollen, Gott wird durch. Hij is ganz dicht bij ons. Hij is bezit ons. Hij jert met ons. En hij heeft ons gezegd, hij heeft ook jünt gezegd op jünne godloze wee. Aber wie tjene disse woont, no God nicht despreetje. Mo God kon ze despreetje. En God heeft disse woont desgebroken en is in Jesus Christus no ons gekomen. Im Nieuwen Testament heet het wieder van Jesus, hij kwam in zijn eentum. De welt, die hier toch arm, aber de zinje nome arm nicht ab. Dort is de geschicht vom Evangelium bet en de vandoogsche tijd. Jesus kämpft, en de mensch mokte der tau. Hij kwam in zijn eentum, en de zinje nome arm nicht ab. Endlich muss de Sach Gottes met de mensch dan domme toch te einsenne. En aber nu jet het wieder. Dat zag ich doch, en zwar so viele ober die am opnomen, denen gof hij de volmacht, Gott zijn je tjenja te zijn. Zo wordt man als een kind Gottes, dat man Jesus opneemt en zijn leven. Heb je de der van jenem leven, van jenem hoort, al Jesus opgemocht? Wo viele am ober opnomen, denen gof hij de volmacht, Gott zijn je tjenja te heiten.

Want wie Jezus opneemt, jeft het in ons leven een grote verandering. Hij jeft me deel aan zijn dood, zodat de oude mens stoft. En ik durf met hem opstaan tot een ganz nieuw leven, als kind Gottes. Hij jeft me zien juist, dat ik op eenmaal onderstand in een anderen geschmack tree. Dat mocht de junt over nog zeggen, wanneer man Jezus opneemt, trekt man een nieuwe existent. Een kind Gottes te worden bedient niet een verandering van denken, sondern een ganz nieuwe existent. In Westfalen in Duitsland leeft een oude Schuster, die heet Rallenbeck. Hij wie een gezegende man. In een stoos bezit hem een jonge prediger. En Rallenbeck zegt hem, du jonge prediger, dein Theologiestudium garantiert dir ook nicht, dat du een kind Gottes bist. Du magst den Heiland opnemen. En da antwoordt de jonge prediger, jo, den Heiland, den hab ich. Ich hab sogar ein Bild von ihm in meine Schriftstuhl hängen. En daarop zei dan de oude Rallenbeck, jo, an der Wand ist der Heiland ganz ruhig und friedlich. Aber wenn du dem an deinem Hort ein Leben abnimmst, dann jeft het Bewegung. En ich wünsche jen, dat je diese herrliche Bewegung erlebe, wo dat oude stoft, in man als Kind Gottes den Vater am Himmel preisen kann, wils man weet, wo tau man op deze Welt is, wo man als Kind Gottes den Vater am Himmel ehren kann met Worte, wieder in Gedanken. Verstoe je, wat het jen zeggen mocht? Deze Idee is nicht von einem Prediger, sondern dit is Leben in Dood, de hänge je davon für jen auf. Nämlich ewiges Leben in ewiger Tod. Jesus Christus sagt einmal, Tschech, ich stufe der in Klopp an. Wenn jemand meine Stimme hört und die der obteilt, nur dem wo ich angehne. Und so sagt Jesus auch zu uns, Tschech, ich stufe verdiene der. Verdiene von deinem Leben, mag doch ob. Ich will deinem Leben sein geben.

Daar kwam eenmaal een elra boos arbeider naar mij en zei, uitmaat met je treden, predia. Hij werd 70 jaar oud en dan vertelde hij mij, als ik 17 jaar oud weer, kom ik mal in zo'n evangelisationsverzameling. En dan moet ik dat Jezus bij mij aanklapt. Maar daar heb ik te mij gezegd, wanneer ik daar met ernst mag en neem hem op, mens, dan lachen mij al mijn kumpels uit. Dat is ganz amelig. En dan zeg ik Ruud gerand. En dan zeg hij wieder, nu is mijn leven gerand, het is oud geworden. En nu weet ik dat mijn leven falsch weer. Wil ik in jaren stond Jezus niet daar opgedaan heb. Mijn vriend, wie hebben maar een enzit leven. En deswens is de vraag, wotou uit leef, levenswichtig. God heeft de vraag aan Jezus, dem je kritischten, dem aberstondenen klip en klop beantwoord. En nu staat es Jezus verdiene der en klopt aan. Dass du dein Leben opfer am, die wird das niemals leid worden. Dort wird die Sendung der Gouden Nachricht.

Goeie Marius, welkom hier. Tim Kaff en Mate, op deze stede die we ons allemaal trafen, ik, du, en dan hebben we allemaal over alle hond spazieren. Mijn naam is Christoph en, wat heb je al gezegd? Tim Kaff en Mate, dat is wat je eingeschaald hast. En, ik zei nog mal, eventjes de vierde zaal eigenlijk wat. En besonders mijn gedachtenis voor dat Carfem Kartentiet. Dat is met schlamm dran verke. Dat dat nog mal niet zo af hen. En, wie hand je alle nog mal, früh hand je ihre Hormonen en mannen ook. En dan zei ik nog mal de männliche Hormonen, die nog mal doet te vieren, dat leicht vierte dat. Wat immer dat we immer dat dan heute, aber allmals, dat glaubt einem dan maar mal veel te schwen waag, wanneer hij wat had weiten zult. En denk je heilig kon ik, aber dat is dan mes immer dat wat ver 20 jaar passiert is, en mes immer dat wat einer vielleicht niet mal had zult, en denk je heilig. Zo schafft dat bij mij. Maar manchmal is dat ook goedlich. Dan haf einer ook nog mal een bit wat te vertalen. Vandaar hebben we Madwick, den 22. juli 2026.